Eerst was er veen en alles onbevonden. Het land was jompig en geen mens deed kon er wonen. Toen kwam de tijd

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, nummer 1.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

gooi ik mooi met hem spullen. En dan mag hij hem naar buiten om te wandelen. En dan kijk ik voor het raam naar buiten hoe die hond daar fijn loopt te wandelen. En dan kom ik weer naar binnen en dan zeg ik, mooi hond.

Ik ben er nog en voorlopig blijven ze op mij. Bitch, ik zelde zelfs gruis aan ze, maar nu zijn het 16's en toplijns. Omie, als ik drop, gaan ze harder op, ook al bleef ik heel het jaar offline. Zij is opzien en gezien worden, ben je geen rapper, moet je prof zijn. Dus ik neem de mee.

0: Ja, man.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan...
1: Omroep het Hogeland.
3: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hogeland.

het nou? En de stroom is orenstaak, zei een ordeskoop op de Zulteline. Hier en door ligt een hoeler, tussen drokte op de ploer. Een zilvermeel vloog met ons met.

water nodig om een grote zee te mokken. Hoe duibe putten en lutje druppen. Hoe remmen stort en raand. De monen trekt het noos ook touw en steunt het af, filijn. Het doet met mij meer.

0: altijd bij de hand. Op het Hogeland. Hogeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlak bij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrilla-beweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten. Anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en ik dan alleen ben.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteit
2: en de oorlogsschade volledig vergoed. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. En de VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse
0: Omroep het Hoge Land.
3: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost Groningen op FM 105.4. Op DAB Plus, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.
2: Wij zijn Eems Delta.
0: Dit is Morgenlicht met Rick Lopens.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de programma's van Omroep Eens Delta en Omroep Rogeland. Welkom bij het geestelijk muziekprogramma Morgenlicht van deze 9 augustus 2026. Voor de kerkdienst van vandaag gaan we straks schakelen naar de christelijk gereformeerde kerk hier in Delfzijl en daarin op voor te gaan dominee Eimker. Ik begon vanochtend met een lied Ik wil zingen van mijn heiland en dat werd uitgevoerd door het christelijk Urker Visserskoor. Crescendo. Het volgende lied, en dat is voor u bestemd, meneer Zwier Koning. Afgelopen vrijdag bent u 88 jaar geworden. Wij willen u van Omroep Eens Delta nogmaals feliciteren. U wordt op dit moment verpleegd in Waddenstaten en we hopen dat u dit lied kunt horen. Welke vriend is onze Jezus? En dat wordt uitgevoerd door de Soli Deo Gloria uit Urk.

Je hoorde André van Vliet op de piano en Marco Netoon op het orgel. En Chris Lamannenkoor, de loszang uit Heren, zingt He's the Lily of the Valley.

Het volgende lied is getiteld Gebed voor een nieuwe dag. Dit lied is geschreven als een morgengebed.

Een fantastisch mooi lied. Als u dat wilt opzoeken op YouTube, moet u even Wils intikken. Ja, die heeft fantastisch mooi lied. Nou, het lied wat hier klaar staat, sluit erop aan. Gaan met God. En er wordt uitgevoerd door het Christelijk Mannenkoor Emmeloord en Johan Bredewoud.

We gaan toewerken naar de kerkdienst van vandaag. Deze komt vanuit de christelijke gereformeerde kerk hier in Delfzijl. Daarin op voor te gaan, dominee Eimer. We gaan het doen met een medley van opwekkingsliederen gespeeld door Jaap Kramer en Hendrik van Veen.

0: Goedemorgen, gemeente.
1: Goedemorgen.
0: Namens de kerk mag ik jullie allemaal van harte welkom heten in deze kerkdienst. U, jij hier in de kerk, ook de gasten, fijn dat jullie er allemaal zijn. Vanmorgen zijn we verbonden met Omroep Eems Delta. We heten de luisteraars dan ook van harte welkom in deze dienst. Er zijn ook mensen die de dienst bijwonen via internet. Ook die heten we van harte welkom. Er zijn nog de volgende mededelingen van de kerkenraad. Gedurende de vakantieperiode worden er geen bloemen bezorgd. De schriftlezingen zijn vandaag uit 1 Koningen 18 vers 1 tot 18. 1 Koningen 18 vers 1 tot 18. De collecten zijn bij de uitgang en kunnen ook per bank worden overgemaakt. De eerste collect is bestemd voor de diaconie en de tweede bestemd voor de kerk. Namens de kerk en ik wens ik in iedere gezegende dienst waarin dominee H. Imker ons voorgaat. Laten we de dienst beginnen met het zingen van Psalm 92 vers 1, 2 en 3 van dit boek van kerken. Waarlijk, dit is rechtvaardig.

Onze hulp is van God de Vader en van God de Zoon en van God de Heilige Geest. Onze hulp is van de drie enige God. Amen. Genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. We zingen opwekking 245.

We luisteren naar Gods wil voor ons leven, de wet van de Heer uit Exodus 20 en de samenvatting uit Matteüs 22, waarna we met elkaar zingen opwekking 350. Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden. Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is de Sabbat die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Stil niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. En evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat.

Laten we nu bidden om de opening van Gods woord en de leiding van de Heilige Geest. Heere God en Vader in Jezus Christus, wij danken u uit de grond van ons hart dat wij ook deze zondagochtend als gemeente weer mogen samenkomen. Dat u ons hebt geroepen en dat u naar ons toe bent gekomen met woorden van genade en vrede. Dat is uw goedheid. Dat beseffen we ook als we onszelf een beetje kennen. En als we hebben beleden voor u wie wij zijn, vol van vrees en schaamte. Zo komen wij tot u. En toch mogen we meer zeggen. Want door Jezus Christus onze Heere ziet u ons in genade aan. Vergeef wat wij hebben gedaan, wat niet was zoals u het had bedoeld. Vergeef ons en heilig ons. Vervul onze levens door uw geest. Dat wij steeds meer op u, Heere Jezus Christus, mogen gaan lijken. Wilt u vanochtend bij ons zijn als wij luisteren naar uw woord? Als we dat lezen? Als we luisteren naar de verkondiging van dat woord? Wilt u uw Heilige Geest dan aan ons geven? Zodat we ook weten waar het op aankomt en zodat we ook weer verder kunnen met dat woord van u, met uzelf. Geef ons in heel deze dienst wat we nodig hebben om deze dienst een eredienst te laten zijn voor u. Help ons als we een taak hebben in of rond deze dienst en gebruik ons als middelen in uw hand om uw naam te verheerlijken. We bidden voor andere plekken in ons land waar vandaag kerken samenkomen. We bidden voor heel de wereld waar vandaag al kerken zijn samengekomen of waar de zondag nog moet gaan beginnen. Laat het toch zo mogen zijn dat over heel deze wereld uw naam wordt verheerlijkt tot op de dag dat Jezus Christus komt. We bidden voor de mensen die op afstand met ons verbonden zijn, thuis, gemeenteleden die misschien al lange tijd op afstand meeluisteren. Mensen die ziek zijn of die zorgen hebben waardoor ze niet weg konden, die thuis moesten blijven. We bidden voor de luisteraars die deze dienst op andere manieren nog terug zullen horen of mee zullen maken. Wilt u uw zegen geven? Dat vragen we uit genade door Jezus Christus onze Heere. Amen. Dat is nu het kinderlied, het lied van de maand. Ik heb niet meer op de mail gezien, geloof ik, wat het lied was. Maar dat zal vast ergens bij iemand wel bekend zijn.

0: De schriftlezing is vanochtend uit 1 Koningen 18, vers 1 tot en met vers 18. En we zingen daarna uit Psalm 36 over de zonde die de zondaars vlijt. Mensen die geen ontzag hebben voor God. En tegelijkertijd de trouw van God die hoog is als de hemel. We lezen nu 1 Koningen 18, vers 1 tot en met vers 18. Daar ligt er een eentje.
1: Voor er 3 jaren verstreken waren, richtte de Heer zich opnieuw tot Elia met de woorden: ga je opwachting maken bij Ahab. Ik zal weer regen op de aarde laten vallen. Elia ging dus op weg naar de koning. Intussen was de hongersnood in Samaria zo groot geworden dat Ahab zijn hofmeester Obadja ontboden had. Deze Obadja had groot ontzag voor de Heer. Toen koningin Izebel de profeten van de Heer liet uitroeien, had Obadja 100 van hen in 2 groepen van 50 in grotten verborgen en hen daarvan voedsel en drinkwater voorzien. Ahab zei tegen Obadja: ga alle bronnen en rivieren in het land langs. Misschien is er ergens gras te vinden, zodat we onze paarden en muildieren in leven kunnen houden en het vee niet hoeven af te maken. Ze namen ieder een deel van het land voor hun rekening. Ahab ging de ene kant uit, alleen, en Obadja de andere kant, ook alleen. Onderweg kwam Obadja Elia tegen. Toen hij hem herkende, wierp hij zich voorover op de grond en vroeg: bent u het, Elia, mijn heer? Jazeker, antwoordde Elia. Ga uw meester zeggen dat Elia eraan komt. Maar Obadja protesteerde: dat zal mijn dood zijn. Wat heb ik misdaan, heer, dat u mij aan Ahabs genade wilt overleveren? Zo waar de Heer uw God leeft, er is geen volk of koninkrijk waar mijn meester niet naar u heeft laten zoeken. En als ze zeiden dat u daar niet was, dan liet hij dat volk of dat koninkrijk zweren dat ze u niet konden vinden. En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt. Zodra ik van u wegga, komt er natuurlijk een geest van de Heer die u meevoert naar ik weet niet waar. En als ik dan tegen Ahab zeg dat u er bent en hij kan u niet vinden, dan zal hij me vermoorden. Vanaf mijn vroegste jeugd heb ik groot ontzag voor de Heer. Hebben ze u nooit verteld, heer, wat ik gedaan heb toen Izebel de profeten van de Heer liet uitmoorden? Dat ik 100 van hen een schuilplaats heb geboden. 50 in 1 grot en 50 in een andere. En dat ik hen van voedsel en drinkwater heb voorzien. En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt. Hij zal me vermoorden. Maar Elia antwoordde: zo waar de Heer van de hemelse machten in wiens dienst ik sta leeft, vandaag zal ik bij Ahab mijn opwachting maken. Obadja zocht Ahab op en vertelde hem dat Elia eraan kwam. Ahab ging Elia tegemoet en zodra hij hem in het oog kreeg, riep hij uit: bent u daar eindelijk, u die Israël in het ongeluk stort? Elia antwoordde: niet ik stort Israël in het ongeluk, dat doet u zelf. U en het koningshuis van uw vader, omdat u de geboden van de Heer naast u hebt neergelegd en de Baals bent gaan vereren.

We zingen straks uit Psalm 108, vers 1 en vers 2... over de bereidwilligheid om God te dienen met heel je hart en heel je leven. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters... aan het hof van Samaria, het hof van Israël... wonen twee mannen die totaal verschillend zijn. Agab en Obadja. Ze lijken in niets op elkaar. Ze zijn tegenpolen van elkaar. Nou, bij magneten trekken die tegenpolen elkaar dan aan. Maar als je bij mensen zegt ze zijn tegenpolen... dan bedoel je ze lijken helemaal niets op elkaar. Dat is ook het geval in deze geschiedenis die we hebben gelezen. En dat is nog steeds het geval als het gaat om het dienen van de Here. Uiteindelijk, als je het afpeilt, zet de Bijbel het op scherp. Of je leeft zoals Agab, ten diepste voor je eigen belang. Vooral druk met wat jij aan iets hebt, wat erin zit voor jou. Of je leeft zoals Obadja, als dienaar van de Here. Geïnteresseerd, bewogen met anderen. We luisteren naar het gelezen gedeelte, in het bijzonder... noem ik nog een keer vers 4, waar staat... toen koningin Izebel de profeten van de Heer liet uitroeien... had Obadja 100 van hen in 2 groepen van 50 in grotten verborgen... en hen daar van voedsel en drinkwater voorzien. En het thema is tegenpolen, Agab of dienaar van de Heere. Tegenpolen, Agab of dienaar van de Heere. In Samaria en in het hele 10-stamrijk, het Noordrijk van Israël... heerst al 3 jaar lang een verschrikkelijke droogte. Nu is het bij ons ook al de hele tijd droog in Nederland en hele delen van Europa. Dan zie je de gevolgen ervan, hoe alles bruin wordt, hoe de gewassen bijzonder slecht willen groeien. Maar in Israël is het al 3 jaar lang extreem droog. En daardoor is er een sterke honger gekomen in het koninkrijk. En dat komt door de koning. Van het koninkrijk, door koning Agab. Een paar hoofdstukken hiervoor wordt al gesproken over zijn vader, koning Omri. En dan wordt gezegd dat Omri doet wat slecht is in de ogen van de Heere... meer dan alle koningen die er voor hem zijn geweest. Maar als dan zijn zoon Agab koning wordt... blijkt dat de appel niet ver van de boom valt. Agab is nog slechter, nog goddelozer dan zijn vader... Als Agab koning wordt, dan bereikt het religieuze leven in Israël een absoluut dieptepunt. Agab doet alles wat God verboden heeft. En daarom komt de profeet Elia naar hem toe en hij zegt... er zal de komende jaren geen dauw of regen meer zijn, behalve wanneer ik het zeg. Dat doet hij natuurlijk niet zomaar, Elia, maar dat doet hij als profeet van de Heere, de God van Israël, voor wiens aangezicht hij staat. En dan breekt die ontstellende droogte aan. Geen regen, geen dauw. In Israël voert de dauw altijd nog vocht mee vanaf de kust. En dat maakt 's nachts het land nog vochtig. Maar alles valt weg. De regen en ook de dauw. Het wordt kurkdroog. Als een Israëliet bij zijn akker staat... dan ziet hij die diepe scheuren in de grond. Daar wil niets meer groeien. En dan raakt je eten op... en ook je drinken, want ook een watervoorraad is eindig. Het koninkrijk wordt hard getroffen door de honger die losbarst. Maar dat kan de koning niet zoveel uitmaken als je het leest. Het is zijn schuld, maar als je de geschiedenis leest... lijkt hij best wel onverschillig over het lot van zijn onderdanen. Daarin zie je ook de goddeloosheid van Agab. In zijn gebrek aan mededogen met anderen. Je zou kunnen zeggen, het zit niet goed met zijn offervaardigheid. Het maakt hem niets uit hoe het zit met zijn onderdanen. En dat tekent zijn goddeloosheid. Pas na 3 jaar hoor je dat Agab voor het eerst iets gaat zeggen. Tot die tijd heeft hij in het boek Koningen niets gezegd. Hij heeft natuurlijk wel dingen gezegd, maar in het boek Koningen wordt er niet opgeschreven. En als hij dan na 3 jaar wel wat gaat zeggen... dan geeft hij niet het bevel aan zijn hofmeester van... open dan maar mijn voorraad schuren, zodat mijn volk brood kan eten. Dat zei de koning van Egypte, de farao, tegen Jozef... toen er honger was in het land Egypte, ook sterke honger.
Maar Agab geeft een andere opdracht. Hij zegt tegen Obadja, zijn hofmeester, je moet op pad gaan om te kijken of er nog ergens bij de wadi's of bij de waterbronnen nog wat groen te vinden is, zodat mijn muildieren en mijn paarden kunnen eten, zodat ik ze niet hoef af te maken, ze niet hoef uit te roeien. Daar is Agab mee bezig. Niet met zijn onderdanen, maar met zijn dieren, zijn paarden, zijn muildieren. Daar moet de hofmeester voor zorgen. En een hofmeester, dat lees je meerdere keren in de Bijbel, een hofmeester was iemand met een heel belangrijke rang aan het hof in Israël. Een hofmeester was belast met de zorg voor het huis van de koning. En daarmee was het ook een toppositie als hoofd van de hofhouding. En sommigen denken zelfs dat je bijna de tweede man in het Rijk was. Obadja was op zijn minst een topambtenaar en misschien zelfs wel een minister. En die man wordt door Agab niet aan het werk gezet om zijn onderdanen in leven te houden, maar om zijn dieren te sparen. Agab lijkt niet bewogen met het zwakke, met het kwetsbare, met degene die geen helper heeft, waar onze barmhartige God wel mee bewogen is. Met mensen die niets hebben, die tekortkomen. God heeft dat ook gezegd tegen Israël. Er zullen altijd armen zijn in jullie land, en dan moet je je hand wijd voor ze open doen en je hart niet voor ze sluiten. Je moet voor ze zorgen, zodat de armen niet tot mij hoeft te roepen om hulp. En vandaag de dag zie je nog steeds diezelfde barmhartigheid van God. In de dienst van de diakenen bijvoorbeeld. Dat God voor ons en voor de armen zorgt. Om ons ook via hun dienst te wijzen op onze roeping tot barmhartigheid. En uitgerekend Agab als koning zou dat moeten weten. David die zegt dat in Psalm 72 over de koning. Hij zal de armen redden die om hulp roept en de ellendige. En degene die geen helper heeft. Hij zal de geringe, de armen sparen en de ziel van de armen verlossen. En als de koning zo is, is hij het spiegelbeeld van God. Want God zelf is bewogen met de armen. En ook wij kunnen zo een spiegelbeeld zijn van God. In onze bewogenheid met anderen, in ons meeleven met mensen. Barmhartigheid. Dat je geld geeft, als je dat kunt missen. Of dat je iemand opzoekt, of dat je een bepaalde taak doet, iemand helpt, eten brengt. Bewogenheid met mensen. Niet omdat je denkt dat dat nou eenmaal moet, of omdat je iets mee wilt verdienen. Maar omdat je zelf door Gods barmhartigheid en liefde bent aangeraakt. En zo in beweging wordt gezet. Gods spiegelbeeld gaat vertonen in je leven. En bij Agab zie je dat hij goddeloos is. Ook daaraan dat spiegelbeeld ontbreekt. Agab lijkt niet op God. Het zit Agab niet dwars dat zijn onderdanen dreigen te sterven. Maar het zit hem alleen maar dwars dat zijn mooie beesten eraan dreigen te gaan. Zijn muildieren en zijn paarden. Dieren die je niet gebruikte voor de landbouw, daarvoor gebruikten ze in Israël ossen. Maar dieren die je puur gebruikte om mee gezien te worden. Statussymbolen. Muildieren, dat zijn kruisingen tussen paarden en ezels. Nou, als je een beetje thuis bent in de Bijbel, dan weet je dat mag niet. Als Jood mag je geen twee verschillende soorten met elkaar kruisen. Dat is onrein. Je mag twee soorten niet met elkaar vermengen. Dus een muildier mag je sowieso niet fokken als Israëliet. En dat Agab die beesten heeft, dat tekent al zijn goddeloosheid. Hij trekt zich niets aan van God en zijn geboden. Overigens lees je ook over David dat zijn zonen op die dieren rijden, op muildieren. Dus ook bij David thuis gaat het niet goed als het aankomt op het houden van Gods wetten. Maar bij Agab telt het wel op in het totaalbeeld van zijn goddeloosheid. Hij heeft muildieren en hij heeft paarden. En paarden, dat is ook een slecht teken. God zei, een koning in Israël mag niet veel paarden hebben. Want als je veel paarden hebt, dan ga je daarop vertrouwen. Dan denk je, als ik maar veel paarden heb, kan ik daarmee de oorlog wel winnen. En je verliest je vertrouwen op de Heer. Terwijl de Bijbel zegt, het paard
verlost niet door zijn grote kracht en een koning wordt niet gered door zijn grote leger. De belijdenis van Israël is juist: zij vertrouwen op paarden en anderen op wagens, maar wij vertrouwen op de Heere, onze God. Dat is de taal van de gelovige Israëliet. En met mensen die van paarden houden, loopt het vaak niet al te best af. Absalom, de zoon van David, koopt voor zichzelf een mooie wagen met paarden ervoor, maar hij sterft ellendig als hij op de rug van een muildier gezeten in de takken blijft hangen van een boom en hij wordt gedood. En Salomo heeft stallen vol met paarden, maar tijdens zijn leven, als hij meer paarden krijgt en meer vrouwen uit allerlei landen, zie je dat hij God steeds verder kwijtraakt. En Agab is helemaal het dieptepunt als het gaat om goddeloosheid. Agab maakt zich druk om zijn paarden en zijn muildieren. Statussymbolen, waaraan zijn collega's kunnen zien wat voor een geslaagde koning hij is. En hij is bang om dat kwijt te raken. Je leest bij Agab niet dat hij tot bezinning komt over wat hij nou heeft gedaan met zijn goddeloosheid, dat hij berouw krijgt over zijn zonde, dat hij zich wil bekeren. Je leest alleen maar dat hij baalt als een stekker dat hij zijn dieren straks zal moeten afmaken. Zijn statussymbolen, waardoor zijn buren en zijn collega's zeggen: moet je nou eens kijken wat Agab allemaal in de garage heeft staan. Moet je dat leger van hem eens zien. Hij heeft het goed voor elkaar. En uit geschriften uit de tijd van Agab blijkt ook wel dat er zo naar hem werd gekeken. Als je teksten leest uit opgravingen uit die tijd, dan zie je dat Agab bekend stond als een succesvolle koning. Economisch en militair gezien mocht hij er wel zijn. Zo stond hij bekend in de regio, net als zijn vader Omri. Omri was ook een heel geslaagde koning, gerekend naar de maatstaven van de wereld waarin hij leefde. Maar de Bijbel is gauw met hem klaar. De schrijver van Koningen schrijft niets over zijn successen. Hij schrijft bijna niets over Omri. En wat hij schrijft is negatief. Hij was geen geslaagde man, maar hij was goddeloos. Heel erg goddeloos. Hij deed wat slecht was in de ogen van de Heere. En daarmee was Omri een waardeloze koning. En hetzelfde geldt voor Agab. Van zijn successen wordt in de Bijbel niet zo gesproken. Voor zijn tijdgenoten heeft hij het gemaakt, maar de schrijver van Koningen en daardoorheen ook God zelf oordeelt anders. Hij is goddelozer dan welke koning dan ook. En dan tellen niet de successen in de ogen van mensen, want de successen in de ogen van mensen zijn niet altijd zegeningen. Als het goed gaat, hoor je dat mensen wel eens zeggen: ik ben rijk gezegend, er is zegen op al mijn werk. Het bloeit, het gaat goed. Dit moet wel van God zijn. Maar dat zou Agab ook kunnen zeggen, als je afgaat op wat hij heeft bereikt in militair en economisch opzicht. Het gaat hem voor de wind. Hij heeft muildieren, hij heeft paarden waar hij zich druk over kan maken. Hij heeft de duurste spullen, het mooiste huis, een groot horloge om zijn pols. Hij heeft het allemaal. Maar hij dient de Heere niet. Wat is nou een goed leven, een geslaagd leven? Een leven waarin je God eert en erkent. Dat is voor God een geslaagd leven. Maar Agab leeft ernstig aan God voorbij. En daarom is het in zijn rijk nu al 3 jaar lang droog. Maar het doet niets met hem, behalve dan dat hij ziet dat zijn dieren dood dreigen te gaan. En dan komt hij in actie. Straks geeft hij Elia nog de schuld ook. Jij stort Israël in het ongeluk. Maar al 3 jaar lang volhardt Agab in zijn weg bij God vandaan. Hij ziet het vast als hij uit zijn raam kijkt, hoe droog het is. Maar hij is te koppig om te buigen. Van een hond en zijn baas wordt wel eens gezegd dat ze op elkaar lijken. En als je erop gaat letten, dan is dat ook wel een beetje waar soms. Maar Agab lijkt ook behoorlijk op zijn dieren. Zijn muildieren, die volgens een psalm bekend staan om hun domme koppigheid.
Je kunt Gods waarschuwen blijkbaar met droge ogen aanhoren en de gevolgen ook zien van wat je doet en toch weigeren je te bekeren. Dat kan ook vanochtend. Dat je hoort over Agab die zijn leven niet over een andere boeg wil gooien, die zich niet bekeert. En dat je weet dat je misschien wel akelig veel op hem lijkt, omdat er in jouw leven ook dingen zijn die niet goed zijn en waarvan je de gevolgen ook ervaart zelfs. Maar je barst liever dan dat je buigt. Dan dat je toegeeft, ik zat verkeerd tegenover God en tegenover de naaste. Dan roept God je vanochtend in zijn goedheid toch nog op om wel te buigen, om je te bekeren, dat verzet te staken. Als je dat leven van Agab ziet, dan zie je dat het ten diepste een leeg leven is. Een eenzaam leven, dat hij zich alleen nog met druk kan maken om wat hij zelf bezit, om zijn eigen statussymbolen, die dieren, wat hij zelf prettig vindt. En hij kan zich niet bekommeren om de ander. Dat moet anders worden. En je ziet in deze geschiedenis ook die ander bij wie het totaal anders is. Obadja. Hij is zo totaal anders dan Agab. In deze geschiedenis wordt vaak gelet op Agab tegenover Elia. En ook wel terecht in dat opzicht dat je ook heel veel ziet over wat God doet door het leven van Elia heen. Maar aan het begin van dit hoofdstuk wordt het dus twee keer benadrukt dat Obadja de Heere zeer vreest. Dat staat er. Obadja had groot ontzag voor de Heer. En dat wordt nog een keer herhaald. Obadja die zorgt voor de profeten van de Heere. Je zou bijna zeggen, bij Elia zie je het heel duidelijk als profeet. Hij is een soort predikant, zou je bijna zeggen. Hij staat met heel zijn leven in dienst van de Heere. Hij wordt geroepen om Agab terecht te wijzen. Hij moet zich daarna zelfs verstoppen, omdat zijn leven gevaar loopt. Hij spreekt het woord van God. Maar bij Obadja zie je dat het dienen van de Heere ook op andere manieren kan. Dat het met ontzag dienen van de Heere vanaf je jeugd ook gewoon te maken heeft met het praktisch dienen van de Heere op de plek waar hij je heeft geplaatst. Niet iedereen is zoals Elia, een profeet die heel duidelijk tegenover die koning wordt geplaatst. Obadja is gewoon iemand uit het volle leven. Hij heeft notabene een belangrijke positie in het hof van de koning. Maar juist daar dient hij de Heere. Je kunt makkelijk worden meegezogen natuurlijk als je in het volle leven staat. Als je zo'n toppositie hebt, dan kun je ook makkelijk meegaan en gaan leven waar iedereen voor leeft. Meegaan in het verhaal van de wereld om je heen. De Heere dienen vanaf je jeugd, dat is het mooiste wat er is. Bewaart je voor heel veel zonde waar je later veel spijt van krijgt. Maar het kan natuurlijk wel, ook al dien je jong de Heere, dat je, als je aan dat hof komt, als je zo'n positie krijgt, dat het niet goed gaat met dat dienen van de Heere. Het zijn sterke benen die de wilde kunnen dragen. Obadja als tweede man aan het hof, misschien wel in het koninkrijk. Je zou je kunnen voorstellen dat het wat met hem doet als je zo'n goddeloze koning dient en een koningin die bezig is de profeten van de Heere uit te roeien. En toch staat er over Obadja twee keer dat hij de Heere heel diep vreest. Hem met ontzag dient. Niet maar halfbakken, maar zeer. Hij is het totale tegenbeeld van Agab. Agab is zeer goddeloos. Obadja is zeer godvrezend. En bij Obadja komt dat er niet direct uit in zoveel woorden. Tenminste niet dat je dat leest in de Bijbel. Maar je ziet het wel heel duidelijk in wat hij doet. Hij heeft groot ontzag voor de Heer, want in vers 4 lees je dat als Izebel begint met het uitroeien van die profeten van de Heere, weet Obadja er 100 te redden. En hij verbergt ze in grotten. Misschien wel bij het Karmelgebergte, daar heb je veel grotten, dat staat er verder niet bij. Maar Obadja verbergt ze daar en hij voorziet ze van voedsel en van water. Voedsel en drinkwater.
De schrijver van Koningen vertelt niet hoe Obadja daaraan is gekomen en het eten. Maar bijzonder is het wel. Want er is al 3 jaar lang droogte en de honger is zeer sterk geworden in Samaria. Een grote hongersnood. Dat roept beelden op wat je wel eens ziet op televisie van die kindjes met die opgezwollen buiken en die verder uitgemergeld zijn. Mensen die sterven op straat. Een zeer grote hongersnood. Dat is er in Samaria. En toch heeft Obadja kans gezien om eten te vinden voor 100 profeten. En heeft hij ook nog eens blijkbaar dat eten aan die profeten gegeven en het niet voor zichzelf gehouden. En je kunt je voorstellen als hofmeester dat je wat makkelijker aan eten komt dan als gewone burger. Maar hoe verleidelijk zou het zijn om dat voedsel dan voor jezelf te houden en voor je eventuele gezin. Maar Obadja onderhoudt 100 profeten van voedsel en water. En dan staat het er zo dat hij dat niet maar een keer heeft gedaan, maar dat hij dat is blijven doen. Obadja is trouw in een tijd van honger. Bij Obadja zie je de bewogenheid met de profeten van de Heere. Isabel is bezig ze uit te roeien, staat er. Maar Obadja redt er 100 uit haar klauwen. En waar is Agab bang voor? Dan staat er eigenlijk datzelfde woord. Dat zijn dieren moeten worden uitgeroeid. Dat is het verschil tussen Obadja en Agab. Obadja is druk met profeten die worden uitgeroeid. En Agab is bezig met zijn dure dieren die worden uitgeroeid. Het verschil kan niet groter zijn. Obadja is een dienaar van de Heere. Hij leeft voor de zaak van God. En zijn naam zegt dat ook al. Obadja, dat betekent ook dienaar van de Heere. Obad betekent knecht en die ja daarachteraan is het de verkorte versie van de godsnaam. Obadja betekent dienaar of slaaf van de Heere. Dat kenmerkt Obadja. Dat is zijn identiteit. Niet dat hij hofmeester is, maar ten diepste is dit wie hij is. Een dienaar van de Heere. En zo zie je door Obadja heen iets van Christus opduiken in het Oude Testament. De Zoon van God, de hoogste positie. En toch heeft hij er niet aan vastgehouden, maar heeft hij zichzelf gegeven door de gestalte van een slaaf aan te nemen, de minste van de mensen te worden en om ons zo te dienen. Hij is zichzelf vernederd tot in de kruisdood om zo allen te kunnen verlossen. En hij zegt het zelf, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en mijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Ik ben gekomen om te dienen. Dat is Christus, de knecht van de Heere. De hoogste, met de dienaar van allen. En in het leven van Obadja en in het leven van Jezus Christus zie je dat dus. Dat het dienen van de Heere, het vrezen van hem, ermee te maken heeft dat je de minste wilt worden. Dat je dient. Obadja als dienaar wijst vooruit naar de knecht van de Heere die kwam om ons te verlossen. En het is gevaarlijk voor Obadja om dat te doen. Als je aan het hof bent van een koningin die bezig is die profeten uit te roeien, dan kun je je voorstellen dat ze je het op zijn zachtst gezegd niet in dank zal afnemen als jij die profeten probeert te verbergen en in leven te houden. Niet voor niets vreest Obadja dat hij zal worden gedood. En toch dient hij.

diensten waarin God ons kan en wil gebruiken dan alleen maar die dienst van het woord. We kennen allemaal dat woord diaken wel, daar zit dat in. Diaken. Vroeger dacht ik als kind, je hebt de dominee, dan de ouderling, dan de diaken als een soort volgorde. Alsof de een belangrijker is dan de ander. Maar dat is natuurlijk niet zo. Als je nou ergens wilt zien wat een mooi ambt is om te bekleden, wat een hoog ambt is, dan is het wel het ambt van diaken. Want dat ambt weerspiegelt het wezen van wie de Heere zelf is, zijn barmhartigheid, zijn dienst. En daarmee raakt het het hart van God zelf. En zo mag je dan ook dienen, met vreugde en uit liefde tot de Heere. Misschien niet altijd makkelijk. Obadja doet het in een tijd van heel veel moeite. Extreme vervolgingen. Maar onder Gods zegen weet hij er toch 100 van die profeten in leven te houden. Ons werk voor de Heere is niet te vergeefs. En uiteindelijk zijn er in Israël 7000 die de knie voor Baal niet hebben gebogen. Als je dient uit liefde tot de Heere, dan word je als dienaar van de Heere ook een lofprijzer van de Heere. De hele discussie over die naam van Obadja, dat is allemaal niet bijzonder interessant. Of misschien wel, maar dan moet je dat maar opzoeken. Maar je kunt de naam van Obadja ook vertalen als lofprijzer van de Heere. En op zich is de gedachte wel mooi, dat je een lofprijzer van de Heere wordt juist door een trouwe dienaar van de Heere te zijn. Want wat zegt Jezus in de bergrede? Opdat de mensen uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Dat ze door jouw goede werken heen zien hoe goed God is. Zo kun je door je daden als dienaar een lofprijzer worden. En daar zijn we allemaal toe geroepen, of je nu diaken bent of niet, om barmhartig te zijn. Een beker koud water, maar zoveel meer. Zodat de mensen in ons iets zichtbaar zien worden voor onze barmhartige God van Jezus Christus, die kwam om te dienen. En dan weet je ook wel of daar misschien bekering nodig is. Want ook al leef je misschien met de Heere, het kan toch zijn dat door de tijd heen daar de klad ook in komt. En dat je je misschien ook vooral druk maakt over wat zit erin voor mij. Wat heb ik eraan en hoe houd ik mijn bezittingen bij elkaar? Als het misschien niet zo is zoals het zou moeten zijn in wat je geeft aan tijd en aan energie, dan is er bekering nodig. En misschien zelfs wel dat je voor het eerst God echt leert kennen. Dat je een nieuw mens wordt, opnieuw wordt geboren. Als je nog bent zoals Agab, onverzoenlijk, onbekeerlijk aan God voorbij leeft. Als je alleen maar druk maakt over jezelf, mijn project, mijn leven, mijn macht, mijn middelen. Als zonde voor jou alleen nog maar een probleem is omdat je er zelf last van hebt en niet omdat het iets is wat je God aandoet, dan is er nieuwe geboorte nodig, want je bent op een weg bij God vandaan. Maar als wij met God leven en ons bekeren en hem dienen en onze naasten dienen omdat God ons als eerste heeft gediend, worden wij een volk tot zijn dienst bereid vanwege zijn goede tierenheid. Amen.

We gaan de Heere danken en bidden. We denken in ons gebed aan de medewerkers van Omroep Eemsdelta die door hun inzet de kerkdiensten bij de luisteraars brengen. We bidden ook voor de luisteraars, ieder in hun eigen omstandigheden. We denken ook aan Ina Brouwer, de moeder van Peter, die is opgenomen in het ziekenhuis afgelopen week. Ze moet ook nog blijven voor verder onderzoek om te kijken wat er precies aan de hand is. Er wordt gedacht aan een bacteriële infectie, maar dat is nog niet helemaal met zekerheid te zeggen. We zijn in ieder geval dankbaar dat de behandeling tot nu toe ook mocht aanslaan. Laten we de Heere danken en bidden. Heren, wij danken u voor uw woord. We danken u dat u telkens opnieuw ons woorden geeft die ons laten zien wie u bent, wie wij zijn, maar ook wie u wilt zijn voor ons. Want ten diepste, als we aan u voorbij leven, is ons leven zoals dat leven van Agab. Dat we ons druk maken over onszelf. En natuurlijk, we kunnen ook aan anderen denken. En toch missen we het doel van ons leven omdat we aan u voorbij leven. Wilt u ons barmhartig maken met anderen? Ons vervullen met uw geest dat we uw gestalte in ons leven mogen vertonen. We bidden vanochtend voor elkaar zoals we hier zijn. U weet wat ons op dit moment bezighoudt. Hoe onze levens zijn. Welke vreugden we hebben, maar ook welke zorgen er in ons leven kunnen zijn. Er zijn mensen misschien al lange tijd ziek, lichamelijk of psychisch, en dat vergeten we soms zo makkelijk. Maar het kan een moeilijke weg zijn om te gaan. Geeft u troost en kracht op die weg, en als het uw wil is, ook herstel. We denken vanochtend ook aan de moeder van Peter, Ina Brouwer, die afgelopen week moest worden opgenomen in het ziekenhuis. We danken dat het inmiddels weer wat beter mag gaan. Wilt u ook geven dat ze verder mag herstellen? Dat ook inderdaad duidelijk mag worden wat de oorzaak was van haar klachten. Dat ook het goede mag worden gedaan en dat ze ook weer thuis mag komen. Geef dat ook daarin uw zorgende hand mogen zien. We danken dat u dat ook al hebt laten zien. Maar we bidden ook voor het verdere. We bidden ook voor de medewerkers van Omroep Eemsdelta die door hun inzet de kerkdiensten bij de luisteraars brengen. Dank dat dat werk ook mag worden gedaan. Wilt u dat werk ook zegenen? Geven dat het ook goed mag zijn voor de mensen die daarvan gebruik kunnen maken. We bidden voor de luisteraars die via Eemsdelta met verbonden zijn met deze dienst, die hiernaar luisteren. U kent ook hun levensomstandigheden. U weet wel wat ze nodig hebben. Hoeveel levens zijn er niet die worden getekend door grote zorgen die er kunnen zijn. Gezondheid die afneemt, zorgen in de familie, een scheiding, gebrokenheid. Zorgen ook op financieel gebied, geldzorgen die er kunnen zijn. Zorgen over de woning, over het wonen, hoe het verder moet gaan. Zoveel zorgen kunnen we hebben, maar ze zijn u niet onbekend. Geef dat we u mogen kennen als de God en Vader van Jezus Christus, die ook onze God en Vader is en die alles ziet en die voor ons zorgt, elke dag opnieuw. Wilt u bij ons zijn, Heere God, in de week die voor ons ligt? De week is begonnen vandaag op deze dag van uw opstanding. Wilt u in deze week met ons zijn? Ons helpen als we gaan werken. Ons rust geven als we vakantie houden. Ons nabij zijn als we niet meer kunnen werken. En als we dat misschien ook wel moeilijk vinden. Geef dat we dan mogen merken dat onze identiteit niet ligt in wat we kunnen of niet kunnen, maar in datzelfde waar de identiteit van Obadja in lag. Het zijn van een dienaar van u. Wees ons nabij. Wees ook met de wereld waarin we leven. Er zijn zoveel rampen in de wereld. Zoveel zorgen. Natuurbranden, natuurgeweld, oorlogen. We denken aan de mensen in Oekraïne, waar we al zo lang voor bidden en waar al zo lang oorlog is. Geeft u vrede.
Geef vrede in Soedan. Geef vrede in al die andere landen in de wereld waar we vaak niet eens meer van weten dat er oorlog is, want het is zoveel. Ontferm u over deze wereld in nood. Laat merken dat u uw schepping niet bent vergeten. Zorg voor de wereld, zorg voor uw kerk. Wereldwijd. We denken aan onze broeders en zusters die worden vervolgd. Door familie, door de overheid, door andere religies. Die soms moeten vrezen voor hun leven. En die het op zijn minst heel erg zwaar hebben. Geef ze de kracht om te blijven getuigen van de hoop die in hen is. En geef dat door het getuigenis de kerk mag groeien. We leggen al deze noden en zorgen in uw handen. En dan weten we hebben verlossing nodig. En we zijn onderweg naar uw nieuwe wereld. Waar u, Heer Jezus Christus, zult zijn alles en in allen. En we bidden, kom spoedig. Wacht niet langer. Maak alle dingen nieuw. Dat vragen we uit genade. Amen. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen beleiden wij ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarna we zo mogelijk staande zingen gezang 308 vers 1, 2 en 4. En voor de belijdenis staan we ook, denk ik, ja. Een ieder van u en jullie spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag is opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

Gemeente, ga heen, ontvang Gods zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. We besluiten die zegen met het Amenlied. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.

We waren verbonden met de christelijk gereformeerde kerk waarin volging dominee Imker.

In aansluiting op de kerkdienst waarde ik voor u liet Wees mijn leidsman trouwe heren, uitgevoerd door de Christelijke Mannenkoor Emmeloord. Wils zingt voor u lied Hij laat nooit los.

We zijn aan het einde gekomen van een geestelijk muziekprogramma Morgenlicht van Omroep Eens Delta en Omroep Rogaland. Met deze keer de uitzending vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk, waarin dominee Eimker voorging. Mijn naam is Dirk Lalkens, ik verzorgde voor u de techniek, presentatie en samenstelling van dit programma. Dit programma is er weer aanstaande zondag 16 augustus en er komt een kerkdienst vanuit de Baptistengemeente Delzijl. Namens alle medewerkers van Omroep Eems Delta en Omroep het Hoogland mag ik u allen nog een goede zondag toewensen, voor zover dat mogelijk is. We gaan afsluiten met een medley van opwekkingsliederen, gespeeld door Jaap Kramer en Hendrik van Veen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. En ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodosbank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. En in de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met twee handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm. En aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land. Watch out.

Dagen van pijn, ik zeg ze mij is niks gegeven, dus kijk hoe ik neem. Een kleine jongen zoekt naar peper, ik zoek geen probleem. Soms ben ik liever in mijn eentje, met niks om me heen. Ik

0: keer, want straks eindig ik met niets.
1: De laatste tijd probeer ik gewoon veel tijd met mijn kleine door te brengen, omdat het leven veel te snel gaat.
0: Dat is één van mijn auto's. Ik bemoei me met mijn centen en ik bemoei me niet met jou.
2: De dagen in de regen, de dagen van pijn. Ik zeg ze, mij is niks gegeven, dus kijk hoe ik neem. Een kleine jongen zoekt naar peper, ik zoek geen probleem.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: technischexpertjansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

maar doen wel. Zwemmen met z'n tweeën. En waar?

0: En dan?
1: Dansen met z'n twee.
0: Waarom?
1: Doe niet zo dom, gewoon omdat wij twee,
0: gewoon,
1: ach ga toch mee, eentje ga

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbux mee naar school, die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. En wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. En de zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technischexpertjansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Ineens is het lang geleden. Waar heb je al die tijd gezeten, man? Onderweg ben ik je ergens kwijtgeraakt. Maar wanneer zou ik echt niet weten? Ach, zo gaan die dingen in het leven. Zit het mee en zit het tegen?

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtpux mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen,
2: Mariana.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Ik voel dat deze kaars niet voor altijd zal blijven branden. Dus ik verdrink me in de schijn die het licht voor even werkt. Nog heel even en de waarheid slaat de leugen keihard uit mijn handen. Mijn ogen branden als de hel, maar ik ben liever blind dan dat ik hier nu sterf. Gedragen door het witte licht.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog zonnig bij...
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: met Marianne. TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

gelopen ging, dat de roppie. Dat mocht je alles zo groot zijn, iets met mega. Boegewoon, onvoorstelbaar. En oindeloos en iets met giga. Maar ook groots, nog zo'n woord dat niet gevuild maar beschreven kan.

kreeg ik een latje verdiept. Omringd is nooit te down, ook al bewaar ik het nou. Maar op de vroeg werd het betekend voor mij. Waar ik nooit wat te zeggen, hoe kan ik dit toch goed leggen? Ik gaf niet moois, maar ook zware tien. En bleef toch nog bestonden. Was ik een klootzak ook voor die? Die keuze was duur geworden. En iets met mega boek gewoon onvoorstelbaar en eindeloos. En iets met giga, maar ook groots, nog zo'n woord daar.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, nummer 1 man.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

duivel bestof ik in. Zit ik in te vissen, vlak die brugje. Omdat ik door ver weg van drokte ben. Sokse moezen en de verte. Een trekker bloedert over.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2:00 middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

Maar zij is snap me pas als je erachter komt. Groot gelijk mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is het lot, heb het gevoel dat het niet anders kon. Hele strenge winters, dus we pakken zon. Hey, volgens mij is ze met je.

bus, daar gort vuur vast mis. Het wordt door lachen als een bok die op kroonvisite is. Als die boin door te wiet gewoon zit, bot er wel goud in. Alle bokken die we hoonst, gort niet meer nooit zin.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kennehan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland dat hem wil vervolgen. Kennehan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kennehan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Ojen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar.

Eindelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans met zijn zonnebril.

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hen gade door de ruit.

neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Lief.

zeggen dat ik een schoonere heet. Ze zeggen dat ik vloek en ik brand. Ze zeggen dat ik er geen liefde heb.

wordt dit bij mij. Lop met die beschaving. Doe huis niet bang wezen. Is veilig in mijn huis. Neem me je vertrouwen. Ik ben er even die. Loop er soms van wandelen. Dat proost zo lekker bij.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Iran gesteund door Houthis en de regering van Jemen die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin vier keer de Col d'Aise werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botink van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

En als ik thuis kom, waait de rust me tegemoet. De hulp is al geweest en alles glimt alsof het moet. Het is dat ik het roken ben ontwend. Anders was dit een mooi moment. En in de keuken wacht een glimmend schone vaat.

Even overwogen om het openbaar. Even overwogen om persoonlijkheid. Best wel kwetsbaar, publiekelijke platform. Maar juist om die positie koos ik open kaart. Juist in die positie moet je het kaart trekken. Alles heeft een reden, ik geloof in dat. Ben zo weer terug, dan kan je elke bar rappen. Maar voor nu moet ik zijn wie ik vroeger nodig had. Het was geen zware keuze. Balenciaga's ingeruild voor stalen neus. Fuck it, ja je voelt die. De route wordt gewijzigd, maar het doel niet.

jaar een nieuwe les. Boterham met hagelslag, papa's doe je best. Dat is een manswoord, stabiliteit en balans, wat is je antwoord? Ik zal voor je zoeken, maak het mezelf makkelijk, dat is niet

0: Veel te hoog voor mij.
1: Ja, oké.
0: Ja?
2: De meiden, mogen ons graag verleiden. En hier zo in het noorden gaat dat met weinig woorden. Midwolda, wat had ik toch een lol daar. Maar ik kan ook uren gluren naar mijn uitzitten buren. Nicole, wijs toe wat ik wolle. Met die onder de wolle heb ik je grootste lolle. Gezina. Als ik weer eens vreemd ga, dan doe ik dat bij jou daar. In prachtige nieuw schema. Suzanne. Ik ga met jou behangen in mooie Westerwolde. In Jipsing, Boertangen. O Inge. Wat zijn dat toch voor dingen? Mag ik daarover zingen? O Inge uit Ezingen. Yvonne. Ik wou dat wij eens konden, maar nu willen we bij Azing. Met dubbele beglazing. O Grietje. Dat was geen akkefietje toen wij daar rollen bolden. In mooie Finsterwolde. O Marta. Waarom zit jij in Beerta? Het was toch in het verleden veel leuker in Harkstede. Ik vind ze. Zo lekker in Godlinze, maar ik loop ook hard van stapel met Betsy uit Ter Apel. De Wichter. Hes zworen en hes lichten, hes dikken en hes dun, hier in provincie Grun. Ja, luister. Als kom ik in het duister en dan gaan we hand in hand. De Groningen platte laat aan kaart.
0: Hartstikke bedankt.

Elke ochtend ligt er weer een nieuwe krant op de mat. In je badjas op de bank, pas 7:30 in je las. Dat de bommen gaan vallen en de wolken pakken samen. Bosbranden, oorlogen, knorrende maan.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. De stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer vanavond en vannacht.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femmes gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, nummer 1 man.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Er is verrekt te veel te zeggen. En te liegen nog veel meer. Ik wil mijn hart wel blootleggen, maar de liefde doet me zeer. Soms wil ik zakken naar de bodem. Laat de wereld hoe die is. En kom ik niet meer naar boven als een zinkend schip. Ik vind het prima daar beneden. Je hebt zoveel moeten lijden. Het is niet eens lang geleden. Ondanks ik weinig aan je gaf, was je met minder al tevreden. Dus hoe kan je van me houden? Ik geef je eigenlijk geen reden. Ik ben een eikel en ik leer niet. En jaloezie is alles wat me dwars zit. Ik zei ik zal veranderen, maar weer niet. Ondanks dat er zoveel in mijn mars zit. Vlucht in een oceaan vol tranen. Om te verdrinken in verdriet. Liefde om je hart te luchten.

was er iets waar ik om wenste, is dat liefde voor het leven. Ik je alles maar kon geven, wat je van me had gewild. En al was het maar een beetje, in de zomer of de herfst, in de winter of de lente. Jij bent alles wat ik wil, maar al is jouw kust veilig, vlucht ik in een oceaan. Wil niet kruipen, meer maar zwemmen, zo ver als ik kan gaan.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyemiadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

looking out

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal, nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.